U merkt het, dames en heren luisteraars. Als een nummer in de smaak valt, en dat doen bijna alle nummers tot nu toe, dan worden de eindjes van de nummers nog eens in reprise genomen. En bij deze derde reprise van de Tiger Rag hebben Armstrong en Tremor Young hun jasjes er weer uitgedaan.